0: Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is...

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Alone. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.
3: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
8: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je weer luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettinga Golo. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Merlijn. Zijn we op een woensdag?
0: Ja, op een woensdag inderdaad. Ja, normaal gesproken zijn wij het komische duo op dinsdag. Maar vandaag doen wij lekker samen de woensdag. Ja. Dus daar heb ik heel veel zin in. Jij hopelijk ook.
1: Ja, de hele wereld ziet er anders uit op woensdag. Ja, ik vind het geweldig.
0: Kan je mij vertellen wat de onderwerpen zijn van het Oog Radio Nieuws?
1: Jazeker. Gemeente Groningen kiest nieuwe kinderburgemeester. Studenten fietsen naar Barcelona voor hartonderzoek. En druk bezochte Kitty Coty-herdenking op de Grote Markt.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 7:30. Eerst neem ik je even mee naar het verkeer. Het is momenteel 7:03 en dat betekent dat het nog hartstikke rustig is op de wegen. Ik zie nog niet heel veel spannende files. Ik zie alleen dat er een kleine opstopping is bij de provinciale weg. Dat is bij de N987. Dat kan een opstopping zijn, maar dat kan ook wegwerkzaamheden zijn. En voor de rest zie ik eigenlijk dat alles mooi doorrijdt. Qua treinen betreft zie ik dat er geen treinen rijden van Europa Park naar Leeuwarden. Dit duurt tenminste tot 6:00 vanavond. En dit komt allemaal door een stroomstoring. Dus moet jij nou naar Leeuwarden vanaf Europa Park of andersom, let heel goed op, want er rijden geen treinen tot 6:00 s'avonds.
1: Maar wel bussen vanaf Zuidhoorn. Dit is al sinds het hele weekend natuurlijk. Het is heel vervelend. Je kunt dus wel met de trein, maar je gaat vanaf station Groningen met de bus naar Zuidhoorn en vice versa. Dus het komt goed, maar je bent wel wat langer onderweg.
0: En voor de rest zie ik in het westen en het zuiden van het land dat er wat vertragingen zijn. Dat allemaal door wisselwerkingen en beperkt materieel. Dus moet je nou naar het westen of het zuiden van het land, let vooral eventjes op je reisplanner-app dat je straks niet op het station staat te wachten en dat er geen trein komt. Hans, kan je mij vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Het is steil, glad en bij natheid gevaarlijk. Het is een olifantenpaadje en dat is ontstaan naast de nieuwe fietsbrug over Ring Noord. Daar gaan we het over hebben. Klinkt intrigerend.
2: De Oogochtendshow.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het is stel, glad en bij natheid gevaarlijk. Een olifantenpaadje dat is ontstaan naast een nieuwe de fietsbrug over Ring Noord.
2: Na ruim een jaar is het uitgesleten paadje op het talud steeds meer zichtbaar geworden. De Partij voor het Noorden pleitte al eerder voor een trap, maar die lijkt er vooralsnog niet te komen. Bij de aanleg van het fietspad en de fietsbrug zou geen geld zijn geweest voor een trap. Dit blijkt uit een antwoord van de gemeente op vragen van de Partij voor het Noorden. Er werd nu gedacht aan een manier om het pad af te sluiten. Wat de consequentie daarvan is, is duidelijk volgens Evelien Bernabella van de Partij voor het Noorden.
3: Nou, dat mensen ergens anders weer gaan langslopen. Ze vinden ook van mensen lopen maar om of lopen liever niet op het pad. Want dat heeft de wethouder inderdaad gezegd. Van het is geen looppad, het is een fietspad. Maar ja, mensen lopen eigenlijk altijd al op fietspaden. Omdat dat soms handige routes zijn.
4: Wie is hiervoor verantwoordelijk?
3: Het is een samenwerking van ProRail en de gemeente. Dus alles moet via ProRail. En dat wordt dan heel erg lastig.
4: Toch kun je ook nog afvragen, waarom is het allemaal niet in één keer gebeurd?
3: Ja, dat is ook wat wij vroegen. Maar daar werd dus volgens de wethouder niet om gevraagd door de inwoners. Maar ik denk dat de inwoners er nooit over nagedacht hadden dat niet zou komen. Want je ziet het overal. Overal bij viaducten zie je eigenlijk een trap. En dat het hier niet zou komen, dat hebben ze gewoon nooit verwacht. Ja, misschien zouden mensen nog wat kunnen doen met een handtekeningenactie, als ze dat heel graag willen. Dan heb je wel meer kans dat mensen zien, dit is echt belangrijk om zo'n pad hier te hebben.
2: Ja, je hoorde Evelien Bernabella. Het pad is bij de bewoners uit de wijken Zelwert en De Hoogte geliefd. Een voorbijganger zegt ook dat hij het pad wel gebruikt, maar ze eigenlijk ook verwacht dat er wel een trap zou komen.
4: Loopt u wel eens over het Wilfriedespad, het hier overheen?
5: Ja, doe ik wel hoor. Maar je merkt dat het bijna dubbele afstand is. Ja,
4: dus u begrijpt wel dat mensen hier van het pad afgaan?
5: Ja hoor, dat is zeker handig. Ja. Dat is zeker handig. En we hadden gedacht dat het wel kwam. Maar jammer genoeg nog niet. Ik hoop dat we wel ermee binnenkort aan de gang gaan.
2: Je hoorde een voorbijganger in een bijdrage van Lars Faber. Ja, olifantenpaadjes, Marlijn.
0: Ja, ik vind het altijd leuk om eroverheen te lopen.
2: Ja, dat is denk ik het idee. Binnendoor is nooit om, zo gaan die dingen.
0: Precies.
2: Ja. Nou ja.
0: En wij gaan luisteren naar Like the Way I Do van Melissa Etheridge.

0: Like the Way I Do van Melissa Etheridge hier op Oog. En het weer. Vandaag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en kan er een enkele bui vallen. Het wordt 23 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3.
1: TBS met dwangverpleging geëist tegen verdachten van steekpartij in de Hoogte, dat melden wij van Oog. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen een 50-jarige man uit het Hogeland voor de steekpartij waarbij vorig jaar een 16-jarige jongen in de Groningse wijk De Hoogte zwaar gewond raakte. Volgens deskundigen handelde de verdachte vanuit een psychose en is de kans op herhaling groot. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
0: Lycurgus heeft selectie voor nieuw seizoen compleet, meldt Dagblad van het Noorden. Lycurgus Groningen heeft de selectie voor het nieuwe volleybalseizoen rond. De laatste aanwinst is de 24-jarige Canadese middenaanvaller Liam Christiansson. Die overkomt van het Duitse FT Aktien 44 Freiburg op een beste Duits. Met de complete selectie wil de Groningse club komend seizoen opnieuw meedoen om de prijzen in de Eredivisie.
1: En kookadvies voor delen van Groningen naar bacteriën in water, dat meldt Haren de Krant. Het waterbedrijf Groningen heeft voor 253 adressen in meerdere straten in de stad een kookadvies afgegeven nadat de bacterie Enterococ is aangetroffen in het drinkwater. Bewoners van onder meer de Pinksterbloemweg, Ridderspoorweg en de Anjerlaan worden geadviseerd al het water eerst 3 minuten te koken voordat het wordt gebruikt. Het advies geldt in ieder geval tot vandaag 12 uur, terwijl het waterbedrijf werkt aan herstel van de waterkwaliteit.
0: Ja, dat is best spannend.
1: Lijkt mij ook. En vooral ook, komt iedereen hierachter?
0: Ja, nou ja, ik hoop nu dus wel.
1: Ja.
0: Dat zou mooi zijn. En voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oog Nieuws app.

0: En dat was Shivers van Armin van Buuren en Susanna. Het is 7:50, woensdag 1 juli. Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Nou, een heleboel. We beginnen met Kitty Kotti. Dat wordt vandaag natuurlijk gevierd op de Grote Markt. Het programma begint rond 12 uur, maar om 2 uur gaan we echt flink aan de gang. De ketenen zijn gebroken, dat betekent Kitty Kotti. En om dat te vieren is er een groots festival te bezoeken op de Grote Markt. Met optredens van onder andere Kenny B en local hero Louis Buchenja. Maar ook cultuur, traditie, spiritualiteit, identiteit en de kracht van voorouders staan centraal in spoken word optredens, dansoptredens en een dansworkshop. De hele middag dus de Kitty Cultivering op de Grote Markt in Groningen.
0: Nou, en daarna kan je om 11 uur 's avonds nog naar de Grand Theater. Daar is Luengo Stories, Bonden van de Mode. In een tijd waarin migratie en sociale verdeeldheid voortdurend onderwerp van debat zijn, schept Mond van de Mode ruimte voor verbinding en begrip. Met persoonlijke ervaring als vertrekpunt onderzoekt de voorstelling hoe het is om te navigeren tussen verlangen naar solidariteit en de zichtbare polarisatie in onze samenleving. Klinkt dit nou reuze interessant? Wees erbij om 11 uur in het Grand Theater.
1: En dan orgelmuziek door Leo van Doeselaar in de Martinikerk om 8 uur vanavond. Leo van Doeselaar, titulair organist van de Martinikerk, verzorgt een concert in het kader van de orgelserie Orgelzomer Groningen 2026. Zowel op het Le Picard-orgel als op het Schnitger hoofdorgel brengt hij diverse werken van onder andere Frans Liszt en Johann Sebastian Bach. Dus een klassieke avond bij een klassieke kerk. Vanavond Martinikerk, 8 uur, het orgelconcert.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg Groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@radio.nl.

0: Living Four van Kensington hier op Oog. En nu is het tijd voor de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: Binnenkort brengt Sabine een nieuwe EP uit. En naar aanloop daarvan vindt ze het heel leuk om haar sound, muziek en verhaal in losse singles al wat in te delen. De eerste single in die reeks heet Laat Me Los. En daar gaan we nu naar luisteren met de...
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Petting Gagolo met het nieuws uit Groningen. Op de Grote Markt in Groningen is gisteravond Kitty Kotti herdacht. De afschaffing van de slavernij. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij het slavernijverleden en de betekenis daarvan voor de huidige samenleving. Sprekers benadrukten het belang van erkenning, bewustwording en het blijven vertellen van deze geschiedenis. Ook waren er persoonlijke verhalen en muzikale bijdragen. Na de toespraken volgden 2 minuten stilte en een kranslegging. De herdenking wordt georganiseerd door Kwaku Groningen samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Volgens de organisatie groeit de belangstelling voor Kitty Kotti ieder jaar groter. Vandaag de dag gaat het programma verder met een viering op de Grote Markt met muziek, cultuur en activiteiten voor jong en oud. En daarmee wordt niet alleen herdacht, maar ook vrijheid gevierd. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers. Lotte is verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Groningen. De uitslag werd dinsdag bekendgemaakt in Wonderland in het Forum. Ook Amira kreeg een bijzondere rol. Ze is de nieuwe loco-kinderburgemeester. 5 kinderen deden dit jaar mee aan de verkiezing en voerden de afgelopen weken campagne om stemmen te winnen. Lotta wil zich het komende jaar inzetten voor inwoners die vaak over het hoofd worden gezien. Zo wil ze onder meer een speciale krant maken om hun verhalen een podium te geven. In september worden Lotta en Amira officieel geïnstalleerd tijdens een vergadering van de gemeenteraad. En daarna vertegenwoordigen zij een jaar lang de Groningse kinderen bij verschillende evenementen en officiële gelegenheden. 8 Groningse studenten zijn op de racefiets vertrokken voor een tocht van ruim 2700 kilometer naar Barcelona. De sponsortocht duurt ongeveer 3,5 weken en moet geld opleveren voor onderzoek naar de preventie van hart- en vaatziekten. Burgemeester Roelien Kamminga gaf gisteren het startschot op het fietsen samen. Gaf gisteren het startschot op het Martini-Kerkhof. De studenten maken deel uit van de actie Hard to Handle en fietsen samen met teams uit Delft en Amsterdam. Vorig jaar deed het Groningse team nog naar Kroatië en haalde daarmee ruim 51.000 euro op. Dit jaar gaat de opbrengst naar Prevent Create Studie, die onderzoek doet naar de rol van erfelijkheid en leefstijl bij een plotselinge hartstilstand. Onderweg leggen ze ruim 2700 kilometer af en de verwachting is dat ze ongeveer 3,5 week in Barcelona aankomen. En dan het weer. Vandaag wisselen de opklaringen en wolkenvelden elkaar af en kan er een enkele bui vallen. Het wordt 23 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Windkracht 2 tot 3.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk. Bedankt. En ik ga even mee met je naar het verkeer. Nou, ik ga niet fysiek mee, maar ik ga even met je mee kijken. Ik zie dat het iets drukker begint te worden ten opzichte van een half uurtje geleden. Dit zie ik voornamelijk rond de Weijert. Bij Martini Plaza zie ik het. En bij de Kop van Oost zie ik het daar ongeveer dat het wat drukker begint te worden in de stad. En op de snelwegen rondom de stad zie ik eigenlijk dat het allemaal wel redelijk doorrijdt. Ja, het rijdt allemaal gewoon mooi door. Ja, dus daar kan ik lang en kort over praten. En het treinverkeer. Ik zie dat er geen treinen rijden van Europa Park naar Leeuwarden en dan andersom. Dit allemaal door een stroomstoring. Wel rijden er bussen. Dus moet jij nou naar Leeuwarden met de trein vanaf Europa Park? Let vooral eventjes goed op, want misschien dat de bussen andere tijden rijden. Dus hou dat vooral goed in de gaten. En moet je naar het zuiden of het westen van het land? Daar zijn een hoop storingen en er is weinig materieel beschikbaar. Dus er rijden wat minder treinen. Dus hou dit vooral goed in de gaten, mits je naar de Randstad of het zuiden van het land moet, of dus gewoon naar Leeuwarden, wat om de hoek is. Hans, kan je mij vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Ja, toch nog even terug naar die hittegolf van de afgelopen week. De dierenambulance heeft er een bijzondere week door gehad. En daar gaan we het over hebben.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En dat was Lean Martin met I'm Sitting Down Here. En daar ging ik.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De dierenambulance heeft een bijzondere week achter de rug.
2: Tijdens de hittegolf van een paar dagen terug reden er extra ambulances door Groningen om een house aan oververhitte vogels en vleermuizen op te halen. En nu de temperaturen wat zijn gedaald, blijft het flink druk aan de Friese straatweg. In de afgelopen dagen zagen ze voornamelijk veel zwaluwen binnenkomen. Zwaluwen maken nesten van klei en door de hitte breken die nesten. Andere zwaluwen springen vanwege de hitte zelf het nest uit. Je hoort Debbie Seubers van de dierenambulance.
3: Normaal gesproken rijden we met 2 auto's in deze periode. Nu door vrijwilligerstekort met 1 auto. Maar de afgelopen dagen hebben we alle zeilen bijgezet en hebben we met 3 auto's gereden.
4: Dit is een alpenzwaluw.
3: Ja, door de hitte komen er gewoon heel veel jonge, vooral zwaluwen binnen. Zwaluwen maken een nest van klei. En door de hitte droogt het nest uit en breekt het en vallen de jongen op de grond. En sommige zwaluwen springen ook gewoon het nest uit. Dat is zo heet. Gierzwaluwen die nestelen vooral onder een dak. Nou ja, je kunt je voorstellen als het buiten 30, 35 graden is, dat onder zo'n dak natuurlijk ook hartstikke heet wordt. En springen er gewoon uit.
4: Hier hebben we een kleine gierzwaluw. Die is gevonden, is op het pand gebracht. Nou, het is nog een jong. En die kan nog niet vliegen. Die heeft nog geen... Zijn vleugels zijn nog niet helemaal volgroeid.
5: Opvallend is de grote hoeveelheid vleermuizen. Waar er eerdere zomers een handjevol binnenkwam bij de vleermuizenopvang in het Friese Ureterp, zitten er daar nu al zo'n 80 baby vleermuizen.
3: Wij hebben af en toe eens een keer een baby vleermuis. Maar nu is dat echt extreem veel. De koloniën, door de warmte gaan de koloniën verhuizen. En de baby vleermuizen kunnen nog niet meevliegen. Dus die blijven achter. Met als gevolg dat we hele... nesten, baby's op moeten halen.
5: Wat kan men zelf doen om de gevleugelde vrienden wat verkoeling te bieden?
3: Ja, voor vleermuizen niet. Op het moment dat de kolonie verhuist, kun je niks anders doen dan ons bellen en dan komen we de babyvleermuizen ophalen. En voor zwaluwen is het nog wel eens een idee om bijvoorbeeld een hanging basket op te hangen. Hè, zo'n waar je normaal gesproken een plant in doet. Zodat daar wat lucht, wat koele lucht overheen kan waaien. Maar dat de ouders nog wel veilig de jonkies kunnen voeren. Dus dat kunnen mensen inderdaad zelf doen. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld een kat in de buurt is, ja, dan moeten we ze gewoon ophalen. Anders dan worden ze gewoon opgegeten.
6: Mochten mensen zich nou geroepen voelen om zich in te zetten voor de dierenambulance, hoe kunnen ze dat doen?
3: Ze kunnen naar onze website gaan. Dan kunnen ze een formulier invullen, gegevens achterlaten. Dat krijgen wij dan in de mail. En dan wordt er contact met ze opgenomen. Dan wordt het een en ander uitgelegd over hoe we werken en wat we verwachten. En naar aanleiding daarvan gaan we met die mensen in gesprek. En dan kunnen ze zo snel mogelijk beginnen. We zitten er om te springen.
2: Je hoorde Debbie Seubers in een bijdrage van Finn Mellema. Het is belangrijk, hè, die dieren.
0: Ja, jij had vorige week een leuk verhaal. Nadat...
2: Ja, ik heb een vogel gered, vind ik zelf. We hebben ook zo'n uitgeputte vogel gevonden en uiteindelijk naar de dierenambulance gebracht. En dat kwam allemaal door onze weerman Johan, hè. Die heeft het altijd over hoe je het beste met de dieren om kunt gaan met deze hitte.
0: En was het een zwaluw?
2: Nee, het had zo'n gele voorkant. Ik ben vergeten wat voor vogel het is. Kan je merken dat ik een stadsmens ben?
0: Ja. Ja. Wel een beetje dezelfde kleur dat je nu aan hebt. Oh, van de vogel, of niet?
2: Nou, voor de mensen thuis, ik heb een knalgeel shirt aan bij deze. Het is woensdag.
0: Wij gaan luisteren naar What Would You Do van Joe Acorny, David Guetta en Bryson Tiller.

0: alles.
1: What would you do?
2: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
1: Inval bij restaurant Mirage melden wij zelf van Oog. Bij een inval in restaurant Mirage aan de Kastanjelaan in Groningen zijn maandagavond 4 verdachten aangehouden. De politie viel rond 21:45 het horecapand onder station Groningen-Noord binnen. En de politie liet gistermiddag weten dat de actie het resultaat is van een groter onderzoek. De inval vond plaats naar aanleiding van een onderzoek door het interventieteam, HIT en de kansspelautoriteit, vertelt een woordvoerder van de politie. Binnen dit strafrechtelijk onderzoek bestonden concrete aanwijzingen dat op deze horecalocatie illegaal werd gegokt. Ook wordt gekeken naar mogelijke betrokkenheid van drugshandel, witwassen en verboden wapenbezit. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat in het restaurant illegale kansspelen werden georganiseerd. Een van de aangehouden verdachten is de eigenaar van de zaak. De 4 Groningers zitten vast en worden verhoord, terwijl het onderzoek wordt voortgezet. En 2 van de aangehouden mannen die zijn lid van Futsal Groningen. De zaalvoetbalclub komt uit in de Eredivisie en het gaat om de oprichters van de club, die tevens actief zijn als trainer en teammanagers. En een van hen is de eigenaar van de zaak. En daar had jij nog een mooi verhaaltje bij.
3: Ik vraag me zo af hoe dit nou verder gaat. Nou, ze zijn opgepakt, de herriemensen van Mirage. Want naast dat ze dus oprichters zijn van voetbal, zorgen ze ook voor het eten na de wedstrijden. En ik ben nou zo bang dat er hongerige voetballers komen.
1: Helemaal uitgemergelde spelers hier straks.
3: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Maar het is voor Groningse begrippen een erg dramatische wending. Nou, ook dramatisch en wat minder grappig is. 3 Groningse boeren worden gewaarschuwd om pesticidengebruik. Dat meldt Dagblad van het Noorden. 3 boerenbedrijven in Groningen hebben een officiële waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vanwege overtredingen bij het gebruik van gewassenbeschermingsmiddelen. Het gaat om bedrijven in Slochteren, Bellingwolde en Pekela. Bij 2 bedrijven werden middelen niet volgens de voorschriften gebruikt, terwijl bij een 3e bedrijf administratieve fouten werden vastgesteld. De controles vonden vorig jaar plaats bij de landbouwgrond in de buurt van scholen en Natura 2000-gebieden. Landelijk controleerde de Nederlandse Vereniging van Warenautoriteiten 103 bedrijven. In 32 gevallen werden overtredingen geconstateerd. De betrokken Groningse boeren vinden de opgelegde maatregelen te zwaar en hebben bezwaar gemaakt. En de Voedsel- en Warenautoriteit zegt de resultaten openbaar te maken om naleving van de regels te verbeteren. Het is toch ingewikkeld. Biologisch boeren wordt nog steeds niet heel makkelijk.
1: Het blijft altijd wel een dingetje, denk ik.
3: Ja.
1: En wij gaan luisteren naar Gold van Spandau Ballet.

0: En dat was Gold van Spandau Ballet hier op Oog Radio. Het is 9 voor 8, woensdag 1 juli. En dat betekent dat het Kitty Kotti is. Op Kitty Kotti herdenken wij de afschaffing van de Nederlandse slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. In het Surinaams betekent de term letterlijk keten gebroken. In 1863 werden op deze dag zeker 45.000 tot slaaf gemaakt en bevrijd. De datum is dus zeker voor hen van grote betekenis. De dag is niet alleen voor de afstammelingen van tot slaafgemaakte, maar ook voor witte mensen om eens stil te staan bij wat de slavernij betekend heeft voor ons, onze voorouders, onze geschiedenis en ons huidige leven.
1: De dag wordt sinds 2002 gevierd in verschillende grote steden in Nederland. Ook is er een landelijke herdenking in Amsterdam en zijn er lokale herdenkingen en evenementen. De laatste jaren groeit de roep om Kitty Kotti uit te roepen tot Nationale Feestdag. En het lijkt er inmiddels steeds meer op dat dat gaat gebeuren. Er wordt in ieder geval flink gefeest op de Grote Markt vandaag. Op de website van kwakoegroningen.nl vind je het hele programma en meer informatie over Kitty Kotti in Groningen. En straks na 8 uur praten we met Faisal Saro, voorzitter van Stichting Kwakoe Groningen en initiatiefnemer van Kitty Kotti vieringen in de stad. Ik heb er zin in.
0: Ja, ik denk dat het heel leuk gaat worden. De hele middag zijn er dus ook activiteiten. Ja. Dus dat wordt mooi, denk ik.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
4: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
3: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
5: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
3: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige overhemden.
7: Fit

0: hele goede morgen. Wat goed dat je nog steeds luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettinga. Golo, goedemorgen Hans.
1: Goedemorgen Merlijn.
0: Wat goed dat je nog steeds bent.
1: En ik ben nog niet weggelopen.
0: Nee, je bent heel even snel om naar de wc te gaan. Maar je bent gelukkig weer teruggekomen. Ik schrok al. Nee, Hans, kan je mij vertellen wat de kopstukken van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Daar gaan we. Gemeente Groningen kiest nieuwe kinderburgemeester. Studenten fietsen naar Barcelona voor hartonderzoek. En drukbezochte Kitty Kotti herdenking op de Grote Markt.
0: Meer erover rond de klok van 8:30. Eerst is het tijd voor het verkeer. Ik zie dat het wat drukker is geworden in de stad. Dat zie ik voornamelijk rond Paddepoel, De Weijert, Eemskanaal. En dat zie ik bij Paddepoel. Oh, die had ik al gezegd. Excuus. En op de snelwegen lijkt het gewoon nog hartstikke rustig. Dat is opvallend, want normaal gesproken rond 8 uur is het al wat drukker op de wegen. Nu dus wat minder. Ik zie wel op de N355 rond Nieuw-Klap dat er nog een kleine opstopping is. Maar voor de rest lijkt het allemaal mooi door te rijden op de grote wegen rond Groningen. Qua treinen betreft zie ik dat er geen treinen rijden van Europa Park naar Leeuwarden en andersom. Dit allemaal door een stroomstoring, maar er rijden wel vervangende bussen. Deze hebben misschien een andere vertrekkingstijd, dus hou dit vooral goed in de gaten. Moet je naar het westen of het zuiden van het land, dan zijn er heel veel minder sprinters en heel veel minder treinen. Dit allemaal door minder materieel. Dus hou dit vooral goed in de gaten als jij naar de Randstad of het zuiden van het land moet. Hans, kan je mij vertellen wie wij zo meteen aan de lijn gaan hebben?
1: Ja, Faisal Saro, voorzitter van Stichting Kwakkoe Groningen. En dat is de initiatiefnemer van Kitty Kotti in Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: Love Myself van Rondé hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Voorzitter van Stichting Kwakkoe Groningen en initiatiefnemer van de Kitty Kottie viering in de stad hebben we aan de lijn. En Kwakkoe Groningen, dat is...
2: een stichting die mensen en culturen met elkaar verbindt door ontmoeting, dialoog en viering. Faisal, vertel, wat doen jullie allemaal?
3: Ja, u heeft het net mooi aangekondigd. Dus wij willen Groningers, alle Groningers, hè, dat is het doel, verbinden met de thematiek van een gedeelde verleden, hè, slavernijverleden van Groningen. Ja. Dat is wat wij doen. En dat willen we informeren, inspireren en verbinden. Dat is onze slogan.
2: Nou, dat is een heel nobel doel. En natuurlijk ben je daar gisteren en vandaag heel druk mee. Gisteren was de herdenking van Kitty Kottie. En vandaag gaan we vieren dat het allemaal voorbij is. Dat het in het verleden is, hoop ik. Wat gaan jullie allemaal doen vandaag?
3: Ja, we hebben een heel... wat wij voor ogen hebben is dat het zo laagdrempelig mogelijk is om in te stappen en kennis te maken met de thematiek. Dus we hebben muziek en mooie finale aan het einde van de dag. Hebben we Kenny B staan op de Grote Markt met een live band. We hebben een food market. Waar je eigenlijk ook laten we eens kennis kunt maken met smaken van andere culturen. Hè? Dus een heel levendig programma voor oud en jong. We hebben verschillende dansgroepen. We hebben dansdemonstraties, capoeira, spoken words. En een formele opening uiteraard. Een rituele opening. Daar begint de dag mee om 14:15.
2: Okay.
3: En zo bouwt het zich op naar het omslagpunt dat het veel meer naar vieren gaat. En dat is het een beetje globaal.
2: Ja, ik las op jullie website en in eerdere persreleases dat jullie dit jaar extra aandacht geven aan de rol van Groningen in het slavernijverleden. Heb je daar een voorbeeld van?
3: Nou, niet direct, maar ik moet denken van we hebben het nog nooit echt zo gedaan als dit jaar. Het is een opbouwend iets. We begonnen eerst in het Noorderplantsoen en hebben vorig jaar voor het eerst op de Grote Markt gestaan. En de samenwerking die we met de gemeente Groningen en nu ook sinds kort de provincie hebben, doet ons een beetje denken van nou, laten we dat ook zo uitdragen dat het om Groningen gaat. En de onderliggende reden is dat het gaat over het onderzoek van de sporen van het slavernijverleden van Groningen. En dat is de wetenschappelijke kant die wij wel onder het woordje informeren willen gooien. Dus we willen mensen laten weten dat Groningen echt actief betrokken is geweest. Het is een gedeelde verleden wat we hebben.
2: Ja, gedeeld gezamenlijk erfgoed. Daar is een boekje over uitgekomen, geloof ik ook. Ik ga daar zelf nog een stadswandeling over meelopen binnenkort, die ik via jullie website heb gevonden. Dan hoor je dus, er is steeds meer aandacht voor Kitty Kottie. Maar nog niet genoeg. Wat moet er gebeuren? Moeten scholen er wat mee doen? Moeten we er een vrije dag van maken?
3: Ja, kijk, wij zetten ons in om het inderdaad veel breder te krijgen. Kijk, het is hier in Groningen natuurlijk heel anders dan de Randstad. Aangezien de sociaal-maatschappelijke... wat is het?
2: We hebben het er niet zoveel over.
3: Dat is nog beginnend. Maar ja, het gaat goed. We krijgen nu al meer aandacht. En er zijn steeds meer Groningers die zich aansluiten. Dus het is een hele mooie ontwikkeling gaande. En het gaat stapje voor stapje. En het is pas geslaagd als we alle Groningers bewust hebben gemaakt van de thematiek. En samen kunnen vieren.
2: Nou, het lijkt me een heel erg mooi streven. Waar kijk je zelf het meeste naar uit vandaag?
3: Vandaag? Dat we dan, als alles voorbij is, dat we dan gewoon terug kunnen kijken naar een goede verbindende dag. Dan zou ik tevreden zijn.
2: Nou, helemaal geweldig. En dan volgend jaar nog groter?
3: Ja, steeds groter. Maar de impact, daar gaat het eigenlijk om. De impact, die moet gewoon goed zijn. En daar gaan we gewoon voor. En het moet op een verbindende manier en niet polariserende manier. En dus we gaan met alle zorgvuldigheid doorbouwen.
2: Ja, helemaal mooi. Ik denk dat het een hele mooie dag gaat worden. Jullie hebben het weer, geloof ik, mee. Ik wil je heel veel plezier wensen vandaag.
3: Ja, dankjewel. En heel fijn dat jullie ook aandacht besteden aan deze thematiek. Ben ik ook wel trots op dat het steeds beter wordt.
2: Dat is heel belangrijk. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel, Faisal.
3: Dankjewel, hoor.
0: En Kenny B is er vandaag natuurlijk. En wij gaan luisteren naar Parijs van Kenny B.

0: Dat was Kenny B met het nummer Parijs. Hij is dus vanmiddag te horen op de Grote Markt bij de Kitty Cottivering in Groningen.
1: Gaan we heen?
0: Nou ja, ik vind dit echt een leuk nummer van hem. En ook echt een leuke artiest. Lijkt me ook een fijne vent. Dus misschien dat ik wel even... Ik heb vanmiddag niet heel veel te doen, dus ik denk dat ik even ga kijken. Het weer, nou, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Bij de Kitty Cottiviering natuurlijk. Vandaag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. En er kan een enkele bui vallen. Het wordt 23 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En dan heb ik het over windkracht 2 tot 3.
1: Ja, Partij voor de Dieren betreurt het vertrek van statenlid Stijn ten Hoeve, meldt Dagblad van het Noorden. Maar ze zeggen haar beslissing te respecteren. Ten Hoeve stapte per direct uit de partij vanwege onvrede over het interne functioneren en gaat vanaf vandaag verder als zelfstandig statenlid. Volgens de partij is haar vertrek een gevoelige aderlating, maar blijft samenwerking in de Provinciale Staten mogelijk.
0: Dat is mooi.
1: Netjes.
0: Ja, goed. FC Groningen wint ruim van VV Pijzen, meldt Dagblad van het Noorden. FC Groningen heeft de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding overtuigend gewonnen. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg VV Pijzen met ruime cijfers en dat was 13-1. Al kwamen volgens RTV Noord het hoogtepunt van de avond van de thuisclub. Een fraaie treffer voor de amateurs zorgde voor een luid applaus van het publiek. En voor FC Groningen was het de eerste wedstrijd in aanloop naar het nieuwe Eredivisie seizoen. Waar we hopelijk mooie cijfers gaan neerzetten dit jaar. Ik kijk er erg naar uit.
1: Ik wist helemaal niet dat dat zo begon. Dat FC Groningen dan zo'n lokale wedstrijd
0: gaat
1: spelen.
0: Ja, dat doen ze dus vaker. En ze spelen ook wel eens tegen FC Zuid-Laren. Nou, ik kom uit Zuid-Laren, dus ik vind het altijd mooi. Nou ja, en voor zo'n lokaal clubje is het ook heel leuk dat er... Dat er zo'n grote, gewoon een Eredivisieclub langskomt. Ja. Voor de kaartverkoop is dat natuurlijk ook geweldig. Ja,
1: de eindstand was wel een beetje jammer.
0: Ja, 13-1 inderdaad.
1: 13-1 voor FC Groningen. Bizar.
0: Nou ja, ja, je kan ook niet heel veel anders verwachten. Je zou dan misschien denken bij, stel je staat 8-0 voor, dat je dan een beetje terugdeinst. Maar nee hoor.
1: Nee, maar ze heeft wel gedaan. Hartstikke goed. En dan, Tweede Kamer stemt in met wet van woningcorporaties. Dat melden wij zelf van hoog. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwet van Groninger SP-Kamerlid Sandra Beckerman, die het oprichten van wooncorporaties makkelijker moet maken. De wet moet ervoor zorgen dat gemeenten meer ruimte en ondersteuning bieden aan bewoners die gezamenlijk betaalbare woningen willen ontwikkelen en beheren. De initiatiefwet gaat nu door naar de Eerste Kamer. Nou, Groningse trots. Heel goed.
0: Ja. Nou, en voor meer nieuws, check oogtv.nl en onze Oognieuws-app. En nu gaan we luisteren naar Larger Than Life van de Backstreet Boys.

0: En dat waren de Backstreet Boys met A Larger Than Life. Het is 8:08 woensdag 1 juli. En wat kun je vandaag allemaal doen, Hans?
1: Een heleboel, en we hebben het er al uitgebreid over gehad, maar we gaan het nog een keer doen. Katty Kotti is vandaag en dat wordt gevierd op de Grote Markt. We hebben net geleerd dat om 14:15 de officiële openingsceremonie is. Het is een echt ritueel wat ze daar gaan uitvoeren. De ketenen zijn gebroken, dat betekent Katty Kotti. En om dat te vieren is er een groots festival te bezoeken, dus op de Grote Markt. Met optredens van onder andere Kenny B en local hero Louis Bukenya. Nou, ik zou zeggen, ga er gewoon heen. Vanaf dus 14:45 vanmiddag, de rest van de dag. En zoek het programma ook even op de website.
0: En als je klaar bent bij Katty Kotti, dan kan je nog naar de Grand Theater om 11:00 s'avonds. Daar is Luengo Stories met Mond van de Mode. In een tijd waarin migratie en sociale verdeeldheid voortdurend onderwerp van debat zijn, schept Mond van de Mode ruimte voor verbinding en begrip. Met persoonlijke ervaringen als vertrekpunt onderzoekt de voorstelling hoe het is om te navigeren tussen verlangen naar solidariteit en de zichtbare polarisatie in onze samenleving. Klinkt dit nou reuze interessant? Wees erbij om 11:00 bij de Grand Theater.
1: En dan, naast de muziek van Kenny B, is er meer muziek in Groningen. Want vanavond is er een orgelconcert van Leo van Doeselaar in de Martinikerk. Begint om 8:00. En Leo van Doeselaar is titulair organist van de Martinikerk. En verzorgt een concert in het kader van de orgelserie Orgelzomer Groningen 2026. En zowel op het Le Picard-orgel als op het Snitger hoofdorgel brengt hij diverse werken van onder andere Frans Liszt en Johann Sebastian Bach. Om 8:00 dus in de Martinikerk.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@radio.nl. En dat is de one and only King of Pop, Michael Jackson, met het nummer Black or White.

0: Michael Jackson met Black or White hier op Oog.
1: Oog Radio, Stadsplaat.
0: Tahoeri is een muzikaal collectief van verschillende Zuid-Molukse artiesten dat muziek inzet om bewustwording te creëren over de geschiedenis, identiteit en de toekomst van de Zuid-Molukken. Met het nummer Maluku Tana Tana Erbeta brengen de artiesten een eerbetoon aan hun voorouders, de Molukse cultuur en de diepe verbondenheid met hun land van herkomst. De titel betekent letterlijk Maluku, mijn vaderland, en vormt de rode draad, een lied dat draait om samenhorigheid, respect, liefde voor het land en doorgeven van tradities aan volgende generaties. Wij gaan luisteren naar de

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen.
2: Oh, ik had het verkeerde.
1: Kan gebeuren. Op de Grote Markt in Groningen is gisteravond Kitty Kotti herdacht. De afschaffing van de slavernij. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij het slavernijverleden en de betekenis daarvan voor de huidige samenleving. Sprekers benadrukten het belang van erkenning, bewustwording en het blijven vertellen van deze geschiedenis. Ook waren er persoonlijke verhalen en muzikale bijdragen. Na de toespraken volgden 2 minuten stilte en een kranslegging. Drinking King wordt georganiseerd door Kwaku Groningen samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Volgens de organisatie groeit de belangstelling van Kitty Kotti ieder jaar. En vandaag gaat het programma verder met een viering op de Grote Markt met muziek, cultuur en activiteiten voor jong en oud. En daarmee wordt niet alleen herdacht, maar ook de vrijheid gevierd. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers. Lotta is verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Groningen. De uitslag wordt dinsdag bekendgemaakt in Wonderland in het Forum. Ook Amira kreeg een bijzondere rol. Zij is de nieuwe loco-kinderburgemeester. 5 kinderen deden dit jaar mee aan de verkiezing en voerden de afgelopen weken campagne om stemmen te winnen. Lotta wil zich het komende jaar inzetten voor inwoners die vaak over het hoofd worden gezien. Ze wil ze onder meer een speciale krant maken om hun verhalen een podium te geven. In september worden Lotta en Amira officieel geïnstalleerd tijdens een vergadering van de gemeenteraad. En daarmee vertegenwoordigen ze een jaar lang de Groningse kinderen bij verschillende evenementen en officiële gelegenheden. 8 Groningse studenten zijn op de racefiets vertrokken voor een bijzondere tocht naar Barcelona. Ze leggen in ruim 3,5 week meer dan 2700 kilometer af om geld in te zamelen voor onderzoek naar de preventie van hart- en vaatziekten. Gistermorgen gaf burgemeester Roenien Kamminga op het Martini-kerkhof het officiële startschot. De studenten doen mee aan de actie Hurt to Handle samen met teams uit Delft en Amsterdam. Het geld gaat dit jaar naar de Prevent Create-studie, die onderzoekt hoe erfelijke aanleg en leefstijl samenhangen met een plotselinge hartstilstand. Vorig jaar fietsen het Groningse team nog naar Kroatië en haalde daarmee ruim 51.000 euro op. Dit jaar hopen de studenten opnieuw een mooi bedrag bij elkaar te fietsen. Hun uitbestemming is Barcelona, maar het uiteindelijke doel is een bijdrage leveren aan beter onderzoek en meer preventie van hart- en vaatziekten. En dan het weer. Vandaag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en kan er een enkele bui vallen. Het wordt 23 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3.
3: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En ik neem je mee naar het verkeer. Ik zie op de snelwegen dat het eigenlijk nog redelijk rustig is. Ik zie in Groningen zelf wel dat het wat drukker begint te worden. Dat zie ik rond De Weijert, Paddenpoel, Rijdiep, Eemskanaal, de Kop van Oost, oftewel overal in de stad begint het nu wat drukker te worden. Let vooral goed op, want je wilt niet in de file staan. Als het kan, probeer er omheen te rijden, maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Ja, ik denk dat je niet heel lang in de file hoeft te staan, dus dat is helemaal top. Qua treinen betreft zie ik dat er, let goed op, geen treinen rijden van Groningen Europa Park naar Leeuwarden en andersom. Dit allemaal door een stroomstoring. Dit duurt tot sowieso 6 uur. Maar er rijden wel bussen, vervangende bussen. Dus die kunnen je wel gelukkig naar Leeuwarden brengen. Let vooral wel even op je reisplanner app, want het kunnen andere tijden zijn dan dat je gewend bent van je trein. En moet je naar het westen of het zuiden van het land, let vooral ook goed op je reisplanner app, want daar gebeurt het een en het ander.
1: Ja, blijf dat sowieso goed doen, want het is al een paar dagen aan de hand, die stroomstoring. We weten niet of het vanavond opgelost is, dus check ook vanavond en morgenochtend gewoon even die reisplanner app.
3: Precies. En Hans, we hebben nog een mooi item staan. Waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Een heel schoon item. Een groep vrijwilligers, milieustewards en de Partij voor de Dieren zijn in actie gekomen om peuken rondom het Forum op te rapen. Nou, we gaan eens even kijken wat die peukenzoekgroep allemaal heeft gedaan.

0: Turn the Lights Off van Just Stay. En dat was Jay Style en John.
1: Ik kan hier niet naar luisteren zonder een meme in mijn hoofd te hebben. Dat dansende, die dansende acteur met zijn ogen.
0: Oh, ja.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Gisteren kwamen milieustewards, vrijwilligers en de Partij voor de Dieren in actie om peuken rondom het Forum op te rapen. De vervuiling is voor hen namelijk een grote ergernis. En je hoort hier Evert van den Berg van de Peukenzoekgroep.
3: Wij ergeren ons nogal aan de vervuiling in Groningen als het gaat om die peuken.
4: En ze liggen dan ook nog eens op de moeilijkste plekjes.
5: Dan moet je ze eerst losmaken. En dan kun je ze oppakken, snap je wel? Ben ik nou gek, jongens, dat ik dit doe?
4: Maar de Peukenzoekgroep blijft vastberaden doorgaan, want
3: je moet toch ergens beginnen, hè? Je moet proberen een begin te maken.
1: En je hoorde Evert van den Berg. En er wordt door Elvira Krudden en Jos Steenmeijer hard gewerkt om de peuken op te ruimen. En dat gaat met de knijper, maar ook met zwaardere apparatuur. En daarnaast werden er gratis pocket-asbakjes uitgedeeld om aandacht te vragen voor zwerfafval door sigarettenpeuken. Je hoorde eerst Elvira Krudden en daarna Jos Steenmeijer. Maar als laatste een blije eigenaresse van een pocket-asbak.
6: Dit wordt dan allemaal door kruipende insecten die onder struiken zitten opgegeten of aangevreten. Nou ja, dan zitten daar dus al die zware metalen in. En vogels die eten insecten. Dus ja, zo krijg je dat het gewoon in het kringloopsysteem komt.
4: Soms lijkt er geen einde aan het sigarettenrapen te komen.
6: Nou, we hebben volgens mij de vorige keer al met elkaar iets van 20.000 peuken geveegd in 2,5 uur.
4: Er is nu ook nog eens hulp van zwaarder geschut.
7: Ik kan me voorstellen dat dit wel echt een stuk sneller gaat dan zo'n grijper.
8: Ja, we doen het natuurlijk ook met grijpertjes, maar ja, dat is toch veel werk. En als je nou ziet hoe snel ik die peukjes opraap met dit ding, dat is echt ongelooflijk.
7: Eigenlijk zouden al die rokers ook zo'n stofzuiger op de rug moeten hebben.
8: Ja, of een zakasbakje. Ja. Dat helpt ook.
4: Die zakasbakjes werden gratis uitgedeeld met de slogan: houd je peuk in de pocket.
7: Beloofd. Ik stop hem in mijn zak. En die gaat er niet meer uit.
9: Die gaat er niet meer uit.
1: Nou, de geweldige vrijwilligers en politici die hier lekker mee bezig zijn. En je hoorde natuurlijk ook nog een voorbijganger in een bijdrage van Willem Poppes. En houd de Facebookpagina Schoon Dankzij Mij in de gaten als je een keer mee wilt rapen met het team.
10: Nou, dat kunnen we ook wel een keertje doen.
1: Helemaal goed. Ja hoor, mensen kunnen natuurlijk ook gewoon stoppen met roken. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ja, dan heb je die afspraak ook niet meer nodig.
0: Apologize van Timbaland en One Republic. Okay, daar gaan we nu naar luisteren.
11: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

0: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
1: Problemen rond de speelsluizen verschuiven naar binnenstad, meldt het Dagblad van het Noorden. Ondanks de extra maatregelen is de overlast rond de daklozenopvang aan de speelsluizen in Groningen niet verdwenen, maar verplaatst. Sinds de gemeente het terrein afsloot en extra beveiliging inzette, verzamelen daklozen en dealers zich volgens omwonenden vooral op het Martini-Kerkhof en in de Weeshuisgang. Bewoners en ondernemers spreken van openlijk drugsgebruik, dealen, vervuiling en een onveilig gevoel. Ook het Prinsenhof Hotel zegt dat de situatie gasten afschrikt. De gemeente erkent dat een deel van de overlast is verschoven en zet daarom extra handhavers in op de nieuwe locaties. Omwonenden hopen dat dit snel effect heeft, maar vrezen dat de problemen anders blijven rondzwerven door de binnenstad. De opvang aan de Speelsluizen verhuist volgend jaar naar de nieuwe Boteringenstraat. Al zijn daar ook zorgen over mogelijke overlast. Ja, en mezelf hebben het natuurlijk ook al heel lang hierover gehad, over dit probleem. Hoe los je het op? Ja, dat
2: weet
1: is
2: het eigenlijk ook niet.
1: Ja, dat is de grote vraag. De gemeente zit er ook echt al heel lang mee te klooien van hoe nu verder eigenlijk.
2: Ja, je moet natuurlijk handhaven, maar dan moet je wel genoeg personeel hebben. En ja, het is allemaal heel ingewikkeld.
1: Ja, en je wilt ze verplaatsen naar een andere locatie, nieuwe Boteringen. Alleen ja, daar hebben de bewoners natuurlijk ook geen zin in eigenlijk. Ja, het is lastig, lastig, lastig.
2: Ja, nou ja.
1: Wat ook lastig is.
2: Ja, de brand met de woonwagen gisteren in de buurt van de Elcho Ruggenweg. Oorzaak van die brand van de woonwagen is nog onduidelijk, melden meerdere bronnen. De woonwagen brandde dinsdag in korte tijd volledig uit. Volgens de eigenaresse verbleef er de afgelopen weken tijdelijk een zwerver in de woning. Ze had hem meerdere keren gevraagd te vertrekken, omdat ze de woonwagen na haar verhuizing leeg wilde halen. In de woonwagen lagen nog meubels en persoonlijke spullen. De eigenaresse wil niet vooruitlopen op de oorzaak van de brand en sluit geen scenario uit. Ze hoopt wel dat de man niet in de woonwagen was toen de brand uitbrak. De brandweer heeft na de brand geen slachtoffers aangetroffen en doet verder onderzoek naar de oorzaak. Heb jij de rookwolk gezien gisteren, Marlijn?
1: Ik heb hem niet gezien.
2: Er zijn uiteindelijk twee woonwagens afgebrand en je kon het zien vanaf het centrum. Het was echt, zo langs de Martini-toren keek je zo richting het UMCG, kon je zo'n grote rookwolk omhoog zien komen.
1: Nou, daar had ik, ik heb het niet gezien. Ik zat vooral na te denken van, ja, die man die komt nog van een speelsluizen, denk ik, dan die in de woonwagen zat. Daar zat ik dan meer over na te denken.
2: Ja, ik vind wel dat de eigenaresse het allemaal heel netjes formuleert de hele tijd. Die man die had gewoon de woonwagen gekraakt.
1: Ja, dat is bizar inderdaad. En je hebt ook best wel, krakers zijn ook best wel goed beschermd in Nederland. Dus ja, zo iemand kan ook niet zomaar weg. Dus dat is allemaal lastig, lastig, lastig. Voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oog Nieuws app. En wij gaan luisteren naar Talking Loud and Clear van Orchestral Maneuvers in the Dark.
2: Daar kunnen wij nog wat van leren.
1: Ja, hè?

0: En dat was Talking Loud and Clear. En het is inmiddels 9:10. En dat betekent dat wij de weermeneer aan de lijn hebben. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, een bijzonder goedemorgen.
0: Wat kunnen wij allemaal verwachten?
1: Beetje Hollands zomerweer. Vandaag, als ik nu naar buiten kijk, zie ik blauwe lucht. Zie ik stapelwolkjes. En die stapelwolken die worden de komende uren nog dikker. Want er komt vanaf de Noordzee een zwak storingje onze kant op. En dat betekent...

0: krachtig. Windkracht 5 voor wie naar het Waddengebied wil. Die kan daar echt even uitwaaien, want daar steekt zelfs een harde wind op. Ja, en die temperatuur die houdt het kwik ook behoorlijk in toom. Het wordt daardoor maar een graad of 21. Ja, dat zijn toch temperaturen, maximum temperaturen die niet meer echt gewend zijn. Verder is het wisselend bewolkt, opklaringen, wolkenvelden. En vooral in de ochtend valt er af en toe regen of een bui. En ook dan is er een kleine kans op een slag onweer. Wel, vrijdag verandert niet zoveel aan de temperatuur. 21, misschien 22 graden. Zonwolken wisselen elkaar af. En er staat een matige wind uit westelijke richtingen. Windkracht 3 tot 4, dus weer ietsje rustiger. Ik denk dat het droog blijft. Nou, kijken we nog eventjes naar het weekend. Wordt het zaterdag met flinke periode met zon. Het is niet helemaal stralend, maar het blijft wel droog. En de temperaturen lopen op naar 25 tot 27 graden. Wordt dat dan weer de opmars naar een nieuwe hittegolf of een periode met heel heet weer? Nou, ik denk het niet. Want zondag lijkt mij een noordwestenwind in te vallen. Dan doet de temperatuur weer een stapje terug, 23 graden. En ook dan wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar een beetje af. Misschien nog een enkel buitje zelfs. En na het weekend houdt die noordwestenwind nog eventjes aan. Begin volgende week is het dan ook gematigd zomerweer, zoals we dat dan noemen. Met 20, 22 graden zonwolken. Misschien een buitje, maar over het algemeen droog. En die hitte die blijft maar heel dicht in de buurt. Dat de wind hoeft volgende week maar één keer weer naar het zuiden, zuidoosten te draaien. En het wordt weer op transport gezet. De hitte loert, maar of dat volgende week gaat lukken, dat is nog even een vraag. Voorlopig in ieder geval niet.
1: Nou, dat geldt ook weer voor de diertjes.
0: Zo is dat, ja, inderdaad. En ja, wat mij betreft hebben we wel eventjes hitte genoeg gehad. Maar goed, we hebben het niet voor het zeggen.
1: Ja, even een kleine pauze van die hitte vind ik ook niet erg. Ik woon dus op een woonbootje en dat is gewoon niet te doen momenteel.
0: Nee, dat snap ik. Paddak. Oh jee.
1: Ja.
0: Kun je wel af en toe een plonsje nemen dan? Of is dat,
1: het is aan het doen diep en dat is gewoon, dat is hartstikke goor water. Dus dat kan helaas niet.
0: Dat is vervelend.
1: Ja, naar Hoogkerk.
0: Water kun je niet zwemmen.
1: Ja, precies. Dat is wat jammer. Johan, spreken wij jou morgen weer?
0: Nee, maandag weer.
1: Oh ja, maandag weer. Klopt inderdaad. Nou, dan tot maandag.
0: Tot maandag. Hoi, hoi. Close your

0: En dat was Prayer van Robin Schulz, de remix wel te verstaan. En het is 8:58. En dat betekent dat de ochtendshow er helaas alweer op zit. Jammer, jammer, jammer. Maar we hebben een hoop besproken, waaronder het volgende.
1: En dat de dierenambulance een bijzondere week achter de rug heeft gehad. Dankzij de hitte waren er extra veel oververhitte vogels en vleermuizen. En daar moest natuurlijk goed voor gezorgd worden.
0: Precies. En ook was er een inval bij restaurant Mirage maandag. En twee mannen die aangehouden zijn, zijn lid van Voetbal Groningen. De zaalvoetbalclub komt uit in de Eredivisie. Het gaat om de oprichters van de club, die tevens ook actief zijn als trainer en teammanagers. En een van hen is dus eigenaar van de zaak. Ja, en wij hopen dat die arme spelertjes niet verhongeren.
1: Leiden, ja. Oeh. En dan vandaag, we hebben het er al herhaaldelijk over gehad. Het is Kitty Kotti vandaag. Verbreken van ketenen. We vieren dat de slavernij verleden tijd is. En dit jaar dus ook groot op de grote markt. Met onder andere een optreden van Kenny B vanavond. En daarover hadden wij een interview met Faisal Saro, de voorzitter van Stichting Kwaku, de organisator van Kitty Kotti. Dus vandaag in Groningen, Kitty Kotti op de grote markt. Fantastisch feestje. Markt, muziek. Ga erheen.
0: Ja, Kenny B van het nummer Parijs, die is er ook. Dus vind je dan nou interessante muziek, wees er vooral bij.
1: En misschien zie je ons ook nog wel.
0: Misschien zie je ons ook nog wel. Ik hoor het NOS alweer kloppen op de deur, dus wij moeten door. Er staat dus nog maar één ding te doen en dat is ciao voor nou.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewde. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
4: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
3: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
5: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
3: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Oog Radio.

0: This one's for you.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Op de Grote Markt in Groningen is gisteravond Kitty Kottie herdacht. De afschaffing van de slavernij. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij het slavernijverleden en de betekenis daarvan voor de huidige samenleving. Sprekers benadrukten het belang van erkenning, bewustwording en het blijven vertellen van deze geschiedenis. Ook waren er persoonlijke verhalen en muzikale bijdragen. Na de toespraken volgden 2 minuten stilte en een kranslegging. De herdenking werd georganiseerd door Kwaku Groningen samen met de verschillende maatschappelijke organisaties. Volgens de organisatie groeit de belangstelling voor Kitty Kottie ieder jaar. En vandaag gaat het programma verder met een viering op de Grote Markt met muziek, cultuur en activiteiten voor jong en oud. En daarmee wordt niet alleen herdacht, maar ook de vrijheid gevierd. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers. Lotte is verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Groningen. De uitslag werd gisteren bekendgemaakt in Wonderland in het Forum. Ook Amira kreeg een bijzondere rol. Zij is de nieuwe loco-kinderburgemeester. 5 kinderen deden dit jaar mee aan de verkiezing en voerden de afgelopen weken campagne om stemmen te winnen. Lotte wil zich het komende jaar inzetten voor inwoners die vaak over het hoofd worden gezien. Ze wil onder meer een speciale krant maken om hun verhalen een podium te geven. In september worden Lotte en Amira officieel geïnstalleerd tijdens een vergadering van de gemeenteraad. En daarna vertegenwoordigen zij een jaar lang de chronische kinderen bij verschillende evenementen en officiële gelegenheden. 8 Groningse studenten zijn op de racefiets vertrokken voor een bijzondere tocht naar Barcelona. Ze leggen in ruim 3,5 week meer dan 2700 kilometer af om geld in te zamelen voor onderzoek naar de preventie van hart- en vaatziekten. Gisterochtend gaf burgemeester Roelien Kamminga op het Martini-Kerkhof het officiële startschot. De studenten doen mee in de actie Hard to Handle samen met teams uit Delft en Amsterdam. Het geld gaat dit jaar naar de Prevent Create-studie, die onderzoekt hoe erfelijke aanleg en leefstijl samenhangen met een plotselinge hartstilstand. Vorig jaar fietste het Groningse team nog naar Kroatië en haalde daarmee ruim 51.000 euro op. En dit jaar hopen de studenten opnieuw een mooi bedrag bij elkaar te fietsen. Hun eindbestemming is Barcelona, maar het uiteindelijke doel is een bijdrage leveren aan beter onderzoek en meer preventie van hart- en vaatziekten. Na het weer vandaag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en kan er een enkele bui vallen. Het wordt 23 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3. En komende nacht is het vrij helder en koelt het af naar 13 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
5: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
6: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
0: Radio.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje. Blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
3: Alleen al voor de prijs.
2: Eén voor mij.
3: Ga je naar 50-50.
2: Eén voor jou.
4: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel

belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwingen in het gebied veroorzaakten toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is.

0: Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. De derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Eén voor jou.
1: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
1: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
1: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
1: Voordelige overhemden.
2: 50.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
3: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
2: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.

0: praten.
1: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
2: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
3: Oogradio.

everyone.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eén voor jou. Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
4: 50.

barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwden.

0: zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is, ja.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
3: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
2: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
4: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
2: Wij worden wakker met jou onder de douche.
5: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
2: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
6: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd.

0: harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
0: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.

je hebt net geluisterd naar Smith & Wesson met Soundboy Burial. Lekkere tune, dat zeg ik het zelf. En ja, weet je, dat album, natuurlijk The Shining, is legendary. 1995 uitgekomen, zo uit mijn hoofd. En ja man, nog steeds dope. Maar ja, er zijn natuurlijk wel meer dope nieuwe tunes uit. Ik ga je eerst blij maken met een brand new tune van E40, Mastermind. Dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes uit.

0: Ja toch, je luistert 100% naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro. En ik heb een playlist voor je natuurlijk. Die kan ik dan ook wel even gelijk doen. We begonnen met een brand new tune van E40 met Mastermind. Daarna T.I. met Dope Boys Academy featuring T-Pain. T-Pain natuurlijk. Jeezy en 2 Chainz, vandaar die verspreking. Maar je kunt het vinden op een nieuwe album van T.I. dat afgelopen weekend is uitgekomen, genaamd Kill the King. En dat is na waarschijnlijk zijn laatste album. Maar ja, goed, dat gaat de tijd leren, maar dat is wel de intentie. Daarna The Real Miss Baby D met Hoodie Who. Daarna Skanks the Rap Martyr met Out of Time, featuring Makiba Mooncycle. Daarna Swift on Demand met Back to the Crib, featuring Cardi B. Met de laatste tunes van Conway the Machine en DJ Woolkid met TV Off. Wat natuurlijk gewoon een Kendrick Lamar instrumental is. Maar je kunt het vinden op de I Heard You Paint Houses mixtape.
1: Lekker man. En ja. Iets wat mensen lang niet gehoord hebben inderdaad. Lekker man. Op playlist. Want ja, ik ben ook weer terug. Mr. Nams in the house. Fijn om hier weer te zijn.
0: Gezellig.
1: En ja, thanks Lopro voor Holding Down the Fort natuurlijk.
0: Ja, kan niet missen toch?
1: Maar je doet het al 25 jaar, dus dan mag dat ook wel. Dat is easy, easy peasy natuurlijk.
0: Ja, ja, dan moet het wel een soort van kunnen lukken in potentie inderdaad.
1: Precies. Goed hier weer te zijn. Ook blij dat jullie nog steeds luisteren naar Break North Radio. En ja, dope playlist. En wat heb je nog meer voor ons op tafel staan?
0: Laat ik gewoon de Alchemist een spin dan gaan geven. Ik heb namelijk, hij heeft er een EP uitgebracht genaamd Liquid Form. En deze featuring Cool G-Rap. En deze daar heb ik het over Gutter Pain.
1: Ik vind het een dope album in elk geval. Ik heb hem een beetje geluisterd.
0: Nice.
1: Dus laten we naar Gutter Pain gaan luisteren dan.
0: Yes.
2: Now we're together, we. It's a failure.

0: Ja, toch. 100% dat je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben niet je loper. Het is tijd om je te gaan blessen met een playlist. Te beginnen met The Alchemist met Gutter Pain. Featuring Cool G Rap. Dat je kunt vinden op een hele dope EP genaamd Liquid Form. Daarna Glorilla met Main. Featuring Pooh Shiesty. Die op dit moment natuurlijk vastzit. Omdat hij het een heel slim idee vond om... onder zijn contract proberen uit te komen door Gucci Mane te bedreigen en zijn juwelen mee te nemen.
1: Nooit een goed idee, mensen bedreigen.
0: Nee, klopt. Sowieso is dan zo'n contractbreuk is dat natuurlijk gewoon niet geldig. Want ja, onder dwang geldt dat, is dat toch niet echt rechtsgeldig. En om dan ook nog iemand zijn juwelen mee proberen te nemen, ik geloof dat een groot deel wel weer terug is bij Gucci Mane. Maar,
1: ja, en wat niet terugkomt, daar zal vast wel een dwangsom, boete of iets voorkomen.
0: Ja, in elk geval, je gaat dan echt wel na 10 jaar kijken op zijn minst of zo. Dat denk ik van, ja.
1: Is het niet waard?
0: Nee, klopt. Hij doet zijn naam wel eer aan, man. Vooral het laatste deel. Dan Jazz Brak met Invest featuring Vinny. Daarna Key Glock met 6 AM. En dat kun je vinden op Project X. Daarna Quavo met Heaven. En Quavo is echt grappig, maar hij heeft dus een tune gemaakt die voor de helft 105 bpm is en voor de helft 75. Ik dacht echt van...
1: Het viel me op inderdaad.
0: Ik zat voor de val niet te mixen.
1: Ik zat ook naar te luisteren. Ik dacht, wacht, gaat dit goed? Wat gebeurt er? En ja
0: klopt. Ja, ik had echt zoiets van, wat is hier gemaakt of zo? Maar het begin is 105 en daarna gaat hij naar 75 en dan gaat hij weer terug naar 105.
1: Maar dat is ook een overgang van... Ja, het slaat nergens op. Maar hoe kijk je als DJ daarna? Ben ik wel even benieuwd naar.
0: Ik denk echt, gewoon waste of a track eigenlijk. Ik denk van, dan maken we twee van twee. Eén van 105 en de andere van 75 of zo.
1: Ja, doe een remix of zo inderdaad.
0: Ja, klopt. Doe wat geks. Maar dit is echt het meest onzinnige shit die je kan bedenken.
1: Ja, ik zat er ook raar naar te luisteren. Dus
0: mensen hebben
1: er
0: ook zoiets van. Ja, man, voor radioplay prima, maar je zal dat zoiets nooit in een set gaan gooien.
1: Nee, het slaat de plank mis wat dat betreft.
0: Ja, zeker. Ja, die tune van je nog de instrumenten hoort, die is van Snoop Dogg met Lie to You. Komt nog wel meer Snoop Dogg aan trouwens.
1: Wat ik wel vet vind is, Snoop heeft deze, ik noem het even laid-back, summer vibe-achtige stijl. Daar staat hij onbekend natuurlijk, dat heeft hij echt al tig jaren.
0: Ja, zeker.
1: Maar het verveelt ook niet of zo.
0: Nee, klopt. Nee, het was iets van, hey, tof dat je dit ook weer even doet of zo.
1: I like it. En ja, wat ik, ik wil niet zeggen I like this as well. Maar ik ben natuurlijk een hele tijd afwezig geweest. En ik dacht, laat ik eens kijken wat voor nieuws er is. Om te kijken of we daar wat mee kunnen, zeg maar. En het eerste wat ik zie, vind ik wel interessant. Dat heeft te maken met Campy. Misschien heb je het meegekregen. Maar Campy heeft aangegeven per direct met muziek te stoppen. En wat daarin meespeelt is natuurlijk het feit dat hij waarschijnlijk dus ook de bias in moet voor 7 maanden, geloof ik. Wegens het bedreigen van de moeder van een van zijn kinderen en dergelijke. Maar wat ook meespeelt is, hij heeft voor een videoclip heeft hij beelden van zijn kind gebruikt. De desbetreffende moeder ging daar niet mee akkoord. En die heeft hem dus ook opgelegd om dat niet meer te publiceren, zeg maar. Hij heeft die beelden offline gehaald, met uitzondering van enkele beelden op zijn, even kijken, TikTok-account. En daardoor heeft de rechter gezegd, ja, je had alles eraf moeten halen, heb je niet gedaan. Jij krijgt bij deze een dwangsom van 90.000 euro. Valt niet over te discussiëren, dat moet je betalen. En dat slaat zo bij hem in, dat hij zoiets heeft van, nou, ik stop per direct mee, ik heb er geen behoefte meer aan. 90.000 is ook wel veel, man.
0: Ja, klopt inderdaad. Dan moet je dan aan je ex betalen of zo. Als het dan te goede komt van je kind, zou je nog kunnen zeggen van, oké, alimentatie bij deze afbetaald. Maar,
1: dat trouwens ook niet, want die moet gewoon door blijven gaan.
0: Ja, klopt. Ja, oftewel, volgens mij kan hij zijn faillissement gaan aanvragen dan. Zo ongeveer, tenminste... Ik kan me voorstellen dat hij geen 90.000 heeft of zo. Hij heeft natuurlijk altijd wel gewoon lastige onderbrekingen gehad in zijn carrière.
1: Ja, en misschien met een beetje mazzel heeft hij 90.000, maar dan heb je daarna ook gewoon niks meer, denk ik.
0: Ja, ik hoop dat het anders is voor hem, sowieso.
1: Absoluut. En dit is, hoe ik er naar kijk, ook gewoon een beetje jammer. Want had hij die beelden van TikTok eraf gehaald, had hij dit niet gehad.
0: Nee, klopt inderdaad. Dat...
1: jammer dat zoiets kan plaatsvinden.
0: Ja, ja, het is ook bijzonder dat een rechter gelijk zo'n soort dwangsom oplegt. Dat vind ik ook wel... Ik zal zeker een beroep gaan trouwens. Hè.
1: Nou ja, het blijkt dus, wat ik hier lees, is dat hij dus een kans heeft gekregen om eerst alles eraf te halen. Nou, heeft hij dus gedaan van alles behalve TikTok. Heeft hij nog een kans gekregen. Heeft hij dus niet eraf gehaald. En daardoor is de rechter nu zo hard, ja.
0: Ja, oké, okay, ja, dat...
1: Snap ik, maar ik zou zeker in beroep gaan. En alsnog die beelden eraf halen van oké, nou, ze zijn eraf.
0: Ja.
1: Alles om 90k te voorkomen te betalen.
0: Zo, ja, ja, dat is nog geen lichtzinnige bedrag inderdaad. Ja, ik heb ook trouwens wel het idee dat gewoon Campy sowieso in het rechtssysteem gewoon niet zo goed opstaat. Waardoor je dan ook wel double fucked bent, hè.
1: Ik denk dat sowieso als hij een rechtszaal binnenkomt, dat mensen toch onbewust bevooroordeeld zijn.
0: Ja, ja, klopt. Ja, dat heeft ook wat te maken natuurlijk met je track record, ja. Inderdaad. Dat je dan toch al eerder daar verschenen bent, ja. Ook al wel gezeten hebt, inderdaad.
1: Ja. En dat mag niet, maar ja, het gebeurt toch.
0: Ja, het telt toch door of zo van, ja. Hey, er is niet geleerd in de ogen van het systeem dan. Ja.
1: In elk geval 90k, ik kan je zeggen, ik heb het niet liggen.
0: Nee, nee, klopt inderdaad. Nee, dan moet ik ook wel hele bijzondere dingen gaan poelen, omdat...
1: Ik denk dat ik deze DJ-set hier ga verkopen. Dan ben ik er nog lang niet. Maar ik hoop dat mij en jou dat nooit overkomt. Niemand trouwens.
0: Nee, nee, klopt inderdaad. Nee, 90k als boete, als ja. Premie, ja, dat...
1: Maar ja, dat is een beetje waarvan ik net dacht, die neem ik even mee. Wat heb jij voor ons klaarstaan?
0: Een tune van YG, die heeft gewoon ook een album uitgebracht genaamd The Gentleman's Club. En ik heb eentje die heet Insecure featuring JID en Absol.
1: Nice, ben benieuwd. Ga naar luisteren en we checken jullie straks weer.

0: Je luistert nog steeds naar Break North Radio met een playlist voor jullie.
1: Sowieso. Ja, ik ben begonnen met YG, met Insecure, featuring JID en Absol. Wat je kunt vinden op The Gentleman's Club. Dus go check that out.
0: Goeie track.
1: Daarna Papoes met Nix Won The Chip. Die is heel blij dat de New York Knicks het kampioenschap hebben gewonnen in de NBA.
0: Yes.
1: Later Busta Rhymes ook trouwens, maar nog niet meteen. Daarna T.I. met Where I'm From, featuring Anderson .Paak. Dat is natuurlijk van Kill The King. Daarna Jada met Golden Sound, featuring S14H en Murs. Daarna dus Busta Rhymes met The Championship Anthem, featuring Heavy K. Ook blij met het kampioenschap van de New York Knicks. Daarna een bijzondere tune van Chaka Khan en Snoop Dogg. Boogies In My Soul. En ja, als je de Diva en Snoop Dogg samen op betrek hebt, is het altijd golden.
0: Zeker.
1: En de laatste tune is van Dave Hollister met Voodoo Magic. En misschien zeg je de naam Dave Hollister niet meteen iets, maar de naam Blackstreet wel. En dat is natuurlijk waar die onderdeel van is.
0: Jawel, man. Ja, zo, wij
1: ja, ik had het niet over jou. Nee, ik had die informatie wel. Maar ik had dus voor de luisteraar dacht ik van eventjes het linkje leggen, inderdaad.
0: Check het, Blackstreet sowieso. Legendarische R&B groep.
1: Ja, daarom inderdaad. Dus,
0: ja, man, ik kom nog even terug op die track met Chaka Khan en Snoop. Of Chaka Khan en Snoop Dogg, die titel die je zei. Hoe was die titel ook alweer? Boogie.
1: Ja, Boogies In My Soul.
0: Boogies In My Soul. Ik hoorde hem heel snel, ik verstond wat anders. Ik dacht, boogers in my soul. Ik denk,
1: oh ja, dat is ook wel grappig inderdaad. Ja, snottenbellen in mijn ziel. Ja, dat,
0: maar sowieso dope als je met Chaka Khan iets kan doen, man.
1: Dat, ja, sowieso, man.
0: Legendary singer, sowieso. Even kijken, we hebben niet zo lang meer. We gaan zo over naar het nieuws. En ik heb voor het tweede uur heb ik even een leuk gedachtegang. Ben benieuwd hoe jij erin staat. Heeft met Biggie te maken.
1: Altijd
0: dus blijf
1: goed
0: luisteren. En ja, tweede uur, wat hebben we? Waar kunnen ze breken?
1: Goh, tunes.
0: Beste wat er is op deze woensdag.
1: Ja, toch.
0: Dan even kijken, we hebben nog volgens mijn meter 20 seconden.
1: Ja, ja.
0: Dus ik zeg, laten we die uitlopen en checken we die straks.
1: Sowieso.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is

0: Yes, yes. Tweede uur, Break North Radio. We zitten hier nog 10 uur met DJ Lopro en Mr. Naams in de building.
1: Sowieso, net zo makkelijk inderdaad. En je hebt net geluisterd naar A$AP Ferg met Olympian featuring Dave East.
0: Heerlijke opener. Komt even lekker in, man.
1: Ja, ja, klopt. Ik had zoiets van even zo'n track met gewoon veel bars. Altijd goed.
0: Altijd goed, inderdaad. En de tweede uur, zoals we straks al zeiden, veel tunes. En straks even, ja, we gaan gewoon even lekker kletsen. We kijken wel.
1: Ja, maar dan komt altijd goed.
0: Wat heb je nu voor ons klaarstaan?
1: Een tune van Corrupt en DJ Bellcat met Sneak Attack featuring Charlie B. Real en Snoop Dogg.
0: Ja, man. Hier kijk ik zeker naar uit. Let's go.
2: All we have is 3 suspects wearing scarves over their faces.
3: 10-4. Dispatch, I have a vehicle stop.

24/7. What time is it? 24/7. Hey, day 24/7. 24/7. Hey, day 24/7. 24/7. Hey.

0: spreken.
1: Ja, Spreech.
0: Wat? Spreech, dierste.
2: Check, Masaya, Hawaya,

0: Ja toch, je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik bedoel, je lopen, het is tijd om je eventjes wat background info op die playlist te gaan geven. Ik ben begonnen met Corrupt en DJ Bellcat met Sneak Attack featuring Charlie B. Real en Snoop D.O.G.
1: Keiharde track. En ik ben gelijk even op basis daarvan, even snel tussendoor, omdat je erover achtergrondinformatie hebt, gaan uitzoeken hoe Corrupt kijkt naar de situatie van Daz. Want Daz die is de laatste weken erg in het nieuws, omdat hij het veel over Snoop heeft. Die Snoop dist en noem maar op.
0: Ja, het leek ook even alsof het een soort van oké werd of zo, met een verjaardagswens. En opeens was het echt geëxplodeerd.
1: Ja, en nou ja, Corrupt staat er zo in. It's family, man. Soms heb je binnen familie dat die even niet met elkaar kan. Dat komt wel weer goed. Dus ben ik blij om dat hij er zo in staat.
0: Ja, ja, klopt inderdaad. Of, ik bemoei me daar niet mee. Dat mogen jullie neven, mogen dat van elkaar mogen dat gaan uitvechten inderdaad.
1: Exact. Dus ik dacht, ik zoek hem even op.
0: Ja, ja, altijd dope. Daarna Fat Joe met Victory Lap featuring Young Miami en Jadakiss.
1: Keihard ook.
0: Daarna Michel met Over Enkele Jaren. Daarna Homeboy Sandman en Jack Splash met 24/7. Ja, hele grappige tune. Tonio Armani is een artiest die op Death Row Records zit trouwens. Ook een soort van gospel eigenlijk. Daar is hij uit voortgekomen. Maar hij heeft de track Big Ol' Butt uitgebracht. Featuring Lil Jon en de Ying Yang Twins.
1: Het bracht me wel terug naar de beginjaren 2000... toen Lil Jon en de Ying Yang Twins gewoon kei groot waren in de club scene met...
0: Ja, klopt. Met weet ik veel, Get Low en...
1: To the wall, dat soort shit. Ja, ik vind het een harde track.
0: Ja, dat wel. Ja, ik vind het ook zeker dope. Daarna Murder met Tech Attack.
1: Ja.
0: Jong Felix op een productie. Terug bij Noah's Ark ook. Dus ja, man, mooie dingen. En daarna Mensa met... Ja, grappig. Sensa featuring Tion Wayne. Dat is een remix versie.
1: Wel een lekkere zomerse track.
0: Ja, ja, klopt. Ja, goede afro shit ook. Serrano op de productie, Nederlandse doet ook.
1: Ik voel hem wel, absoluut.
0: Zeker. Jawel, man. Ja, dat is die playlist alweer.
1: Ja, heerlijke playlist. En vooral inderdaad die laatste paar nummers krijg je toch weer even... Tenminste, dat heb ik. De wens naar de tropische temperaturen die we een paar dagen geleden hadden. Ik hou daar wel van. Ik ga er wel goed op.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Lekker ontspannen in elk geval ook.
1: Hè. Ja, toch. En wat ik even toch een shout-out wil geven... even een podium wil geven hier bij Break North Radio... dat is dat het vandaag 44 jaar geleden is... dat een van de allereerste rap-tunes binnen de culture uitkwam... waarin je... ja, moest nadenken eigenlijk over de lyrics... die wel een diepere boodschap hadden. Want voor die tijd had je vooral de party tunes... eigenlijk wat je bij een barbecue kon draaien. En dit gaat om de track The Message... van Grandmaster Flash and the Furious Five.
0: Nice.
1: Ik sta er helemaal niet bij stil dat het al 44 jaar geleden is.
0: Nee, klopt. Nee, dat is ook wel apart inderdaad. Ik heb het al met meer dingen, hoor. Dat ik denk van, really... Die tijd gaat wel bizar of zo.
1: Ja, die gaat iets te snel soms wat dat betreft. Maar ik vind het gewoon dope om te zien dat... Eigenlijk, weet je, dan praat je over 1982. Dat een beetje het keerpunt is geweest. Ik weet natuurlijk niet waarom, maar dat echt de maatschappijkritische tracks naar buiten kwamen... om toch meer het verhaal te vertellen van het leven op straat, zeg maar.
0: Ja, ik heb daar niet echt een wetenschappelijke verklaring voor of zo. Maar wat ik wel kan voorstellen is dat het daarvoor ook lastiger is geweest om het uit te brengen.
1: Ja.
0: Dat labels daar ook niet per se op zitten te wachten of zo. Dat kan hoor, dus...
1: Ja, en ook wat jij al vaker hebt gezegd, kan ik me nog herinneren. Ja, natuurlijk in die beginjaren, vooral de jaren 70... hadden weinigen de mogelijkheid om echt iets op te nemen. Dat was gewoon hartstikke duur.
0: Ja, klopt.
1: En ik denk dat dit er ook wel mede voor heeft gezorgd... van oh, mensen die staan ervoor open... dus we geven ook meer mensen een podium daarin.
0: Ja, zeker. En op het duur heb je ook als artiest natuurlijk zoiets van... ik wil mezelf ook gewoon kunnen uiten of zo. Dat, als je al die disco-tunes... want dat was in die tijd was dat wel een ding inderdaad. Veel waren gewoon een soort van disco-tunes met raps eroverheen.
1: Ja.
0: Als je dan toch ineens wel echt iets kan zeggen.
1: Ja, ik vind het wel dope.
0: Ja.
1: Want dat weet jij waarschijnlijk wel. Wanneer kwam die holiday rap uit van...
0: Exact. Ik denk haast 84 of zo.
1: Net, ja, ook wel die tijd.
0: Ja, klopt.
1: Want dat is eigenlijk wat jij zegt. Gewoon op een, nou ja, dat is een poptrack. Ja, wel geïnspireerd door funk, disco natuurlijk.
0: Ja, en een beetje Madonna.
1: Ja, een beetje Madonna inderdaad. Maar ik geef toe, ik was een kind in die tijd. Ik vond het hard. Want ik was nog niet bezig met het luisteren naar teksten en zo op die leeftijd.
0: Ja, dat is heel gek of zo. Maar in die tijd raakte me dat niet.
1: Ja, want jij bent wat ouder natuurlijk, dus jij...
0: Ja, ik was toen 8 of zo. Ik kan niet echt zeggen dat ik echt oud was of zo, maar... Okay.
1: Maar je krijgt het toch wel anders mee, denk ik. Denk ik.
0: Ja, ja, want ik had het heel veel met muziek in de jaren 80 of zo. Dat ik het heel vreemd vond.
1: Oké.
0: In de zin van rare refreintjes, rare vocals en shit. Dat ik echt iets had van, wat is dit, man?
1: Er werd wel veel geëxperimenteerd, inderdaad.
0: Ja, ja, klopt. Ja, echt heel veel shit vond ik echt heel weird gewoon. Ik snapte er echt niks van. Ik ben ook echt gewoon naar de bibliotheek gefietst omdat ik het niet snapte. Ik had echt iets van... Yo, maar ik vind eigenlijk bijna geen enkele tune echt dope of zo. Maar het kan niet zo zijn dat er geen dope muziek is. Dus ik moet op onderzoek uit. Maar dat vind je niet als je 6 of zo, 7 of 8 bent of zo.
1: Ja, want daar moet je beginnen met zoeken.
0: Ja, ja, ja, klopt. Ja, je legt een paar van die platen leg je ergens neer. Inderdaad, dan denk je van... Yo, maar ik ben nu al 2 uur aan het zoeken. Never mind, man.
1: En je hoort alleen maar dat poppy en dat synth-achtige...
0: Ja, klopt. Die collecties waren nog niet echt all out of zo. Met andere dingen, dus... Waarschijnlijk lag er wel soul of funk dingen, maar dat wist ik toen nog niet exact te vinden. Dus,
1: Ja, dat is wat ik me herinner aan die tijd. Dat mijn vader had heel veel soul en funk platen. Daar mocht ik natuurlijk niet bij. Ik mocht niet bij zijn platencollectie. Maar ik had er ook verder geen enkele, ja, zeg je dat, toenadering toe. Of het was niet in mijn omgeving. Dat was er gewoon niet.
0: Nee, klopt. Dat, ja, reggae hoorde ik wel vrij veel thuis, dat wel. Maar...
1: Ja, nu je dat zegt.
0: En klassiek, gek genoeg.
1: Nee, die heb ik dan niet. Nee, wat trouwens wel ondergewaardeerd. Ja, binnen, ik kan het wel zo zeggen, binnen de hip-hop culture onder jongeren vandaag de dag is klassiek muziek wel een beetje ondergewaardeerd, valt me op.
0: Ja, klopt. Ja, er wordt ook echt niet heel veel mee gedaan in de zin van gecheckt of zo. Maar het is ook wel een. Ja, het is wel echt ineens of je gewoon een hele complexe drink of zo daar binnen gaat werken. Dus je moet hier wel over nadenken.
1: Klopt. En. Tegelijkertijd denk ik, dat is wel een basis, maar ook daar kun je zoveel vette samples uit halen.
0: Ja, dat ook. Ja, en als je ooit eens een keer onderweg bent en je databundel is gekild of zoiets, dan kan je het best naar klassieke radio luisteren, gek genoeg. Want het is nog een soort van in-tune.
1: Ja, rustgevend.
0: Ja, ja, klopt. Helemaal als je buiten grote steden rijdt. Als je in de buurt van grote steden bent, is prima, weet je. Dan kun je altijd wel een station vinden die dope muziek draait. Ja. Maar als je even naar buiten bent, dan wordt het echt gewoon lastig op de radio. Dat je echt denkt van... Oké, jullie gaan alle kanten op en het klinkt nergens naar. Ik ga terug naar klassiek, dan weet ik zeker dat het een soort van klopt.
1: Absoluut. Dus ja man, 44 jaar geleden, Grandmaster Flash, Furious 5. Ik gooi hem er even in. Waar gaan wij naar luisteren?
0: Benny de Butcher met talkshows featuring Raekwon. Die is geproduceerd door Harry Fraud. Ze hebben ook gezamenlijk een EP uitgebracht, genaamd The Plug I Met 2.5 EP.
1: Oeh, let's go.

0: Mr. Nerms met een playlist voor jou.
1: Sowieso te beginnen met Benny the Butcher met Talkshows featuring Raekwon. Is geproduceerd door Harry Fraud en dat kun je vinden op The Plug. I Met, de 2.5 EP version.
0: Heerlijk.
1: Daarna The Alchemist met Streets Don't Change featuring, featuring Conway the Machine. Kun je vinden op Liquid Form. Daarna Rome Streets met High Speed. Daarna Baldy James en Nicholas Crave met Don't Tell Me. Trinidadian James staat er dan tussen haakjes achter. Kun je vinden op Trappers Alley 3, Hell or High Water. Dus denken tegenwoordig wat titels, man.
0: Tja.
1: Daarna Tierra Wack met Wax Paper. Die is geproduceerd door The Conductor. Kun je vinden op Wax Museum. En de laatste tune is van Rick Ross met Mahogany Caskets featuring T.I.
0: Lekkere flows op die laatste track, man.
1: Ja, zeker. Ja, ze wisselen elkaar ook al goed af.
0: Damn, dat, daar hou ik van, zulke tracks.
1: Zeker.
0: En ik zou nog even terugkomen op iets Biggie-related. De line, you look so good, I'll suck on your daddy's dick, die ken jij.
1: Ja, ja.
0: En ik neem aan dat jij, weet je, jij bent van die generatie ook. Dat is gewoon een reference ook naar Richard Pryor. En die, dat, die, gewoon fun.
1: Ja, ja, klopt. Ja, toch?
0: Nou, de laatste jaren is die enorm in het nieuws, die line. Want velen die kijken naar die line met een bril van 2026. En die hebben zoiets van, ja, dit is Biggie was gay. En hij staat gewoon nog in de kast en weet ik veel. En eigenlijk willen ze Biggie daar een beetje mee dissen. Onbewust misschien, omdat ze met een bril kijken van vandaag de dag. En Lil C.
1: Ja, als je de context van die lijn ook niet snapt, kan ik me voorstellen dat je dat ook kunt denken, inderdaad. Ja. Van hé, waar komt dit vandaan?
0: Ja, absoluut. 100%. Maar Lil C heeft daar dus ook iets over gezegd. Onder andere wat jij zegt. Je moet de context snappen. Je moet de hele era snappen. En als je dat niet snapt, hou gewoon je mond. En ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt als je. Want tegenwoordig gebeurt dat heel veel, dat mensen van vandaag de dag die die tijd niet hebben meegemaakt, of het nou hip-hop lyrics zijn of urban movies, noem ik het even. Ik hou niet van die term, maar ik weet niet hoe het anders moet noemen. Die kijken met een bril van vandaag de dag en die hebben daar dan een mening over. Die zeggen dat het gecanceld moet worden, of het is gay, of het is dit. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, ik vind het altijd wel heel bijzonder of zo. Want aan de ene kant kan ik het wel snappen dat je nu kijkt, denkt van hey, er gebeuren wel rare dingen in of zo. Of worden aparte dingen gezegd. Maar tegelijkertijd, ja, als je niet uit die tijd komt, kun je nooit dingen helemaal in context zetten. Wat ook wel grappig is namelijk, want er zijn heel veel mensen die willen dan naar oude muziek gaan luisteren, omdat dat dan cool is of zo. En dan komen de meest corny tracks voorbij. Echt zo van, yo man, je maakt echt geen indruk als je met deze tune op mij, als je denkt van ik wil oudere muziek draaien of zo. Dat, zo van, do your homework.
0: Ja, ja, dan pakken ze inderdaad de tunes waarvan je denkt, zo had ik laatst nog iemand die had het over, ik heb een vette rapper gehoord uit de jaren 90. Misschien wel een van de beste die ik gehoord heb. Mind you, Jochie van 13, 14, nog niet echt bekend met rap, hip-hop uit de jaren 90. Ik zei, nou, wie heb je geluisterd dan? Wie is deze artiest? Vanilla Ice.
1: Oh shit.
0: En toen had ik zoiets van, oké, ik snap hem, want qua flow, ja, voor de mainstream rap van die tijd, als je verder niet mee bekend bent, kun je zeggen, oh, het is oké.
1: Ja, ja, klopt, zo van, it's fun, maar.
0: Ja. Ja, maar om nou te zeggen wat zijn mening dus was. En dat is zijn mening, dat mag natuurlijk. Maar ja, een van de beste rappers die ik ooit gehoord heb. Toen dacht ik, ik moet jou nog veel laten luisteren, man.
1: Ja, ja, ja, klopt inderdaad. Zo van, oké, als dat je referentiekader is.
0: Precies. Laten we beginnen met Nas. Nee, Rakim, laten we dat eerst maar doen. Weet je, dus ik heb hem wat tunes gegeven en zo. Maar ik vind dat inderdaad lastig wat je zegt. Mensen die dan kijken met een blik van nu naar iets wat ze eigenlijk niet kunnen snappen. Want er zit natuurlijk ook een gevoel bij, een emotie.
1: Ja, ja, klopt.
0: En ik weet nog, toen ik die lijn voor het eerst hoorde, van Biggie dan, had ik niet de gedachte, oh, hij is gay. Ik snapte hem gelijk. Van, oh ja, hij probeert daar iets mee te zeggen. En natuurlijk ook in de context van, oh, die chick is wel zo lekker, dat je misschien over een grens zou gaan. En dan hoor je ineens, hey, Richard Pryor kwam ermee.
1: Okay, ja, klopt. Ja, inderdaad. Maar sowieso, omdat één van lijnen tussen zit en de rest compleet anders is, had ik niet meteen zoiets van, oké, dit is een coming out in disguise of zo. Dat totaal niet.
0: Nu ga ik wel mijn vraagteken stellen bij de hele Diddy gebeuren. Hè? De Biggie, Diddy. Maar ik denk het niet. Absoluut niet. Laat ik dat gelijk van tafel vegen. Maar
1: Nee, maar ook Ja, maar als je dan toch ook meekrijgt dat hij dan een soort van micropenis moet hebben, dan is de ass van Biggie ook gewoon te groot. Dus dat wil niet. Maar... dat dilemma is meteen een soort van... Ik denk dat onmogelijk is of zo.
0: Ik zou het niet weten.
1: Nee, ik ook niet. Nee.
0: Ik kan het me wel voorstellen inderdaad. Ja, dat is een goeie. Ik heb daar geen comeback op, man. Tunes, let's go. Ik weet het niet.
1: Zo, ja, maar ik heb nu trouwens echt iets... Het gaat je 100% verrassen, want ik noem de naam Eric B.
0: Ah, ja.
1: I just came by to party. Er is ook een soort van Freddy Fox bijdrage op.
0: Foe.
1: Maar...
0: Uh-oh.
1: Je gaat het bijzonder vinden.
0: Let's go, we laten ons verrassen.
1: Ja.
0: Komt-ie dan.

0: Ja, toch. We zijn bijna aan het eind gekomen van Break North. Maar niet voordat ik de playlist met je door ga nemen. Het begin was een verrassing. Eric B. met I Just Came By To Party. En Freddy Fox heeft ook een soort bijdrage hierop.
1: Hele grote verrassing, inderdaad. En ja...
0: Eric B. Gaat op de dubstep.
1: In de club past het perfect.
0: Klopt. Ik hoop dat het goed gaat zijn voor zijn carrière, hoor. 100%.
1: True.
0: Daarna Ludacris met Real Hustle featuring Glorilla.
1: Blijf ik een fan van Ludacris.
0: Zeker. Daarna Sor met Denk Je Echt featuring GP uit G.
1: Ja, ik ben toch trots op GP uit G, man.
0: Altijd, man. Ja, man. Ik ben blij dat het allemaal aan het lukken is.
1: Absoluut.
0: En ja, man. Freddie Gibbs met Action. Goeie throwback ook. Naar die Patra-tune, geloof ik, ja.
1: Altijd lekker. Ja, man. Time to flex. Let's flex. Dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Trouwens.
0: Ja, klopt.
1: En ik gooi hem
0: Die laatste tune is trouwens van The Chief en Echran met Shimmy. Ja, die moest ik even noemen.
1: Die had je ook nog, was ik even vergeten. Harde track trouwens.
0: Ja, klopt. Ja, zeker dopen.
1: Goeie hook, absoluut. Deze gooi ik even snel in, dat kan nog wel even.
0: Ja, we hebben nog een paar minuutjes, geloof ik.
1: Een Oegandese generaal, toevallig ook de Chief of Defense in Oeganda. Die heeft
0: hij is wel een OG trouwens.
1: Wie? Deze?
0: Die Oegandese generaal.
1: Je had het meegekregen?
0: Nee, maar OG. Oegandese generaal.
1: Ah, kijk. Sharp, very sharp. Heel scherp. Absoluut. OG, een van de oudsten inderdaad. En hij is ook nog trouwens de zoon van de president van Oeganda. Dus double OG zou ik bijna zeggen.
0: Ja, klopt.
1: Double OG radio.
0: Yep.
1: Maar deze guy heeft een tweet, of tegenwoordig noemen we dat anders, maar ik zit er niet op, dus ik weet dat niet.
0: Ja, het is een soort van kruis geworden.
1: Ja, maar die heeft dan ook voor iets geplaatst en ik vond dat bizar. Ik ga hem proberen te vertalen. Hij geeft Jay-Z 1 week om Beyoncé aan mij te geven. Doet hij dat niet, dan ga ik hiermee naar de Verenigde Naties. Hij wil Beyoncé hebben.
0: Dat is wel interessant.
1: En het blijkt dus dat deze generaal vaker zulke dingen heeft gedaan. Die meent dat ook. Heeft al vaker dingen moeten verwijderen. Is hij teruggeroepen door zijn vader als president.
0: Oh shit.
1: Maar dan denk ik, holy shit, what the fuck is dat?
0: Ja, klopt inderdaad. Ik denk dat de Verenigde Naties het druk krijgt als alle mensen inderdaad dit soort verzoeken gaan indienen. Dat wordt een ding of zo.
1: Dat wordt een ding. Dan doe ik ook een groep naar Beyoncé, absoluut.
0: Whatever, man. Ja. Bedenk iets op de wereld.
1: Die 90k voor Campy.
0: Ja, klopt.
1: Maar bizar dat dit kan. Ik kan er niks anders van maken, man.
0: Nee, inderdaad. Ja, dit is echt weird as shit. Ik kan hem ook niet echt plaatsen, maar...
1: Ja, in elk geval, ik ben blij hier weer te zijn. Hele tijd geleden. En volgende week zijn we er weer, Break North Radio.
0: Net zo makkelijk.
1: Kijk, checken wij jullie en...
0: On to nieuws of zo. Thanks voor het luisteren.
1: Absoluut.
2: Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam... zijn vanavond 2 verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
3: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
3: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op